0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: Forgot the words.
1: Yes. I like it. Track 2, take 19.
0: One, two, three, four.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: We're going to do one more song and then we're going to take a 10-minute break and then come back and play electric music and boogie.
7: This one's called If You Can't Be With The One You Love, Love The One You're With.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
0: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De herkenbare tune van Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation wereldwijd. En er staat weer een mooie playlist voor jou klaar.
15: Hey, met Simone.
14: Verrek, ben jij er ook? Goedemorgen, Ron.
15: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Fris en fruitig?
15: Altijd.
14: Okay, nou mooi zo. Dus, maar goed, ik was even de mensen aan het verwelkomen op deze vroege zondagmorgen. En also to my listeners all over the world. So now you are listening to my show on this Sunday morning. I made a very nice playlist, so I hope you will enjoy the show. Dus we gaan vandaag starten met een Amerikaanse disco- en funkband uit Amerika. En zij genoten hun grootste populariteit bij het grote publiek vanaf eind jaren 70 tot midden jaren 80. Cool and the Gang met Ladies Night.

0: wat hoor ik nu weer? Je was wakker, zei je toch? Jongen.
1: Goed. Niet helemaal, niet helemaal, niet helemaal.
0: Nou, we zitten lekker aan de koffie, dus...
2: Niet helemaal!
0: Hallo. Oké, we trapten af met Ghoul and the Gang, een Amerikaanse band. En de tweede track was een dame uit Canada. En ik heb het over Francie Jolie. En scoorde in het disco-tijdperk hits met onder andere Come To Me en Gonna Get Over You. Een track uit 1982. Nou, ik vond het een lekkere opener voor deze zondagochtend. En volgens mij vond Ron dat ook wel. Want ik zag hem, ik zag hem weer lekker mee dansen op zijn zondagse dansschoenen.
1: Nou, zondag?
0: Vandaag zijn ze groen, toch?
1: Nee hoor, ze zijn wel steeds blauw.
0: Nou ja, zeg. Dan ben je kleurenblind.
1: Oh, dank u.
0: Oh, Asje. Nee, goed, maar we gaan weer naar de muziek. En de volgende track op de playlist van vandaag is er eentje van een Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. En vooral bekend van zijn hits Soul Cha Cha en Do The Hustle. Uitgebracht in 1975.

0: toch van Theo Teentjes.
1: Ja, op deze zondagochtend is het toch een heerlijke track.
0: Ja.
1: Back to Slow. En dat was een track Love Will Lead You Back van Taylor Dane inderdaad. En is uitgebracht in 1989. En Taylor Dane is een Amerikaanse zangeres van 63 jaar oud. Ja.
0: Oh.
1: Yeah, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En we gaan naar het vaste item in deze show. Dat is de Golden Oldie. En deze week heb ik gekozen voor, wat hoor ik voor een bedje?
0: Een heerlijk bedje trouwens. Een lounge bedje.
1: Ja, maar ik hoor ook zang erin. Klopt dat?
0: Zang?
1: Zang.
0: Nee.
1: Oh.
0: Zit dan in...
1: Ik hoor gezang achter...
0: Ga ik zo meteen even uitzoeken of die dames ergens verstopt zitten.
1: Nou, ik hoor heren op de achtergrond.
0: Oh.
1: Luister even heel goed. Een bedje hoort eigenlijk te bestaan uit alleen muziek.
0: Oh, nou ja, goed. Er is iemand die aan het praten is. Ik weet niet. Staat er bij jou iets aan of zo?
1: Bij mij is er helemaal niets aan.
0: Nee.
1: Dus ik weet niet wat het is. Maar
0: misschien zijn ze daar op de achtergrond een beetje aan het babbelen namelijk.
1: Oh, oké. Okay. Ja, we zitten in de studio en er zijn meerdere kantoortjes.
0: Ja,
1: dus ik ga zo eens eventjes kijken wat daar aan de hand is.
0: Ja.
1: Goed, we zijn bij de Golden Oldie van deze week. En dat wordt er een van Jacques Brel. En dat was een Belgische, ik raak helemaal in de war, zanger, componist en tekstschrijver. En begin jaren 60 groeide uit tot een internationale beroemdheid.

0: Ja, lekker klappen op deze zondagochtend. Dat was de eerste track van het discoblok. Ook een vast item in dit uur. Encore en Wah, uitgebracht in 1996 van de groep Sesh. En Sesh is een Duits Eurodance DJ producer trio. En maakte eind jaren 90 een aantal wereldwijde hits. En jawel, ze hebben 17 miljoen platen verkocht.
1: Heerlijk koortje.
0: Ja, ik dacht dat dit wel een van de eerste dance tracks ooit was. Wat nu zeg maar de andere dance het gevolg van is.
1: Ja.
0: Dat dit een van de eerste trends Eurodance muziek was.
1: Maar aan de klant beladen.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Hou je ervan?
1: Alles wat, niet alles. veel valt te pruimen.
0: Te pruimen, oké.
1: Te pruimen, ja.
2: Dit is Radio 9102.
3: 9102. Wij zijn wat jij hoort.
0: Goed, we gaan naar de tweede track van het disco blok.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, start hem lekker in.
1: Oké.
0: Okay. Yes. Ja. Dus dat wordt de tweede track en je hoort het al. Het is een extended mix uit 1994. Het is Hathaway met Rock My Heart.
1: Rock My Heart.
0: Yes. Yeah. Klappen.

0: dit niet die zingende tandarts uit Zweden of zo?
1: Wat zegt u?
0: Die zingende tandarts uit Zweden.
1: Oh, ik weet niet of het een tandarts was.
0: Ja, volgens mij was het een tandarts.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, echt.
1: En dit doet hij erbij als, als hobby? Of, ja.
0: Of was hij tandarts en is hij zanger geworden?
1: Ja, dat zou,
0: zou ook wel kunnen.
1: Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, ja, van de Duitse Eurodance, jawel, gaan we naar Italië.
0: Ah,
1: ja.
0: Dat is al een flink stapje.
1: Ja, maar ja, dat maakt het juist leuk toch? Als je nou, net luistert naar...
0: Kan ik dan even die stap nemen?
1: Neem die stap. Ja, de gitaartjes hoor ik al. We gaan dus naar Italië en dat wordt een track van, jawel, Eros Ramazzotti. Een componist. Een tekstschrijver, een producent en zanger. En hij heeft vele hits op zijn naam staan. En is een van de best verkopende internationale artiesten uit Italië. Eros Ramazzotti met Cosa della Vita.

0: Ja.
1: Ja.
0: Je zou een jingeltje en dan een doorstart naar de volgende track op deze lijst.
1: Nou, zullen we het jingeltje daarna doen?
0: Je hebt geen jingle klaarstaan?
1: Ik heb wel een jingle klaarstaan. Goed. Gaan we eventjes, gaan we even jingelen namelijk.
2: Hallo. Muziek, fijne klanken op jouw zondagochtend. Dit is Simone. Good morning, Sunday.
0: Bij de les blijven.
1: Altijd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Ja, daar is die. We gaan, ik hoor een piep. We gaan back to slow en dat gaan we doen met Whitney Houston. Saving all my love for you.
1: Ga je mee?
0: Ik ga mee.
1: Oké.
0: Yes.

0: Ja, ik hoor lekkere trompetgeluidjes van Whitney Houston. Saving all my love for you. Ik zou zeggen, ja, het is altijd moeilijk. Whitney Houston heeft natuurlijk heel veel hits gemaakt. En alles wat ze maakte was bijna, of werd eigenlijk een hele grote wereldhit. Heb jij een favoriet nummer van Whitney Houston? Waarvan je zegt van, nou, dat is nou de track.
1: I Wanna Dance With Somebody.
0: Oh ja, dat is wat,
1: the dance mix.
0: Ja, ja. Ja, dat is wat drukker, hè. Dus ik dacht, nou ja, na al die herrie gaan we even back to slow. En dat deden we dus met Whitney. We zijn ook aangekomen bij het vaste item weer van deze show. Dat is iedere zondag ook een vast item. De Tune of the Week namelijk. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ik hoor de klanken al van Armin van Buuren featuring Fiona. Waiting for the Night. De Extended Mix. Ik zou zeggen van, nou ja, Ron, ga jij alvast in de dance move staan? Want jij vindt dit wel leuk volgens mij, toch?
2: Ja.
0: Niet echt? Nee?
1: Nou, ik ben eigenlijk zelf niet zo erg een fan van Mr. Van Buuren.
0: Ach ja, nou ja, je kan niet van alles houden.
1: Wel van mijn eigen buren, maar...
0: Dat is weer heel iets anders. De Tune of the Week, Armin van Buuren featuring Fiona, Waiting for the Night.

classic hits van toen, de hits van gisteren, maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

0: Ja, je hoorde Lou Rawls, That Would Do It For Me. En dat was natuurlijk de herkenbare stem van, de warme stem van Lou Rawls. En hij maakte soul, gospel, blues en wat je net hoorde, jazz. Mijn motto is voor ieder wat wils, dus vandaar deze jazz track. Nou Ron, ik zou zeggen, ja, het uur zit er alweer op. Hè. Ik hoor de eindtune, dus ik hoop dat jij ook weer genoten hebt. En zo niet, dan helaas.
1: Helaas pindakaas.
0: Helaas pindakaas, nee. Maar voor ieder wat wils. Dus de ene track vind je leuk, de andere vind je minder leuk. Maar ja, goed, je kan niet iedereen tevreden stellen. Mensen, ik zou zeggen, heel graag tot de volgende week. Ik wens jullie een hele fijne zondag toe. Ik hoop dat jij er natuurlijk ook weer volgende week bij bent. En dank je voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie zondag. Also to my listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will next week listen again to my show. Good morning Sunday with Simone. And I wish you a very nice Sunday. Nou, we gaan eruit met Tina Turner. En die heeft vele hits gemaakt. Maar jij gaat luisteren naar I Don't Wanna Lose You. Ik zeg bye. Ciao.
1: Adios.
0: Adios.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: This is your iTunes Radio.
5: Nu op iTunes Radio.
6: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Here is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, daddy!
6: Get the point in.
3: And now...
7: Dit is alweer de tweede uur van de Zustvol Muziek en dan is het tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink rijstcocktail voor slechts 3,50. Als je glas leeg, breng deze dan weer even terug naar de bar, want het scheelt een beetje weer een hoop weg. Voor wie het nog niet weet, Marcel, die samen met Dirk de eigenaar is van Fust, wordt de Lange genoemd. En omdat hij lang is, lijkt hij ook dunner dan hij werkelijk is. Zo was het een weddenschap die de grootste borstomvang had. Chris of Marcel? Men dacht over het algemeen Chris. Maar Marcel won met vlag en wimpel.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgde dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: To hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point, dude.
3: And now...
7: Het is weer de derde en laatste uur van het Fust vol muziek voor deze week. En zoals ik altijd zeg, ik ben in het Fust geboren. Alles wat ik dacht te weten klopte voor gemeen. Zo goed als alles wat ik heb geleerd, dat heb ik geleerd in het Fust. Naast Dirk was Marcel ook mijn mentor. Naast het leren van auto rijden, begammen, banken en voortoepen, om er even een paar te noemen, heeft hij ook veel levenslessen geleerd. Die ik nog steeds toepas en heeft mede bepaald hoe

take.

De drie uur zitten bijna op met festival muziek voor deze week. Het is misschien alweer 25 jaar geleden dat Marcel onderweg naar Brussel was en zijn auto werd gevonden in de buurt van Luxemburg. En totaal van de radar verdwenen. Maar vergeten doen wij Marcel zeker niet. Marcel had er over twee weken ook graag bij geweest. Bij het FUST Septisch en Ethisch Reunieparty. Die keer Rob heeft samen met mij de playlist klaargemaakt. En we kunnen kiezen uit bijna 20 uur van muziek die wij in de drie uur gaan persen. DJ Rob kon niet wachten en zo ook Josh, Maureen, Norbert en Appie en Bertje niet. Ik ben er ook helemaal klaar voor, net als de 178 aanmelden. Mocht je erbij willen zijn, dat kan. Er zijn nog een paar tickets in reserve. Op de Facebook van het FUST vind je de link. Dus opzij, maar plaats van plaats, want wij hebben ongelooflijk veel haast om de laatste tickets te kopen. Dan nu nog een speciale mededeling voor de dames. Luister dus goed. Bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg. En pas op, politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Als je van plan bent om nog even verderop te gaan en je hebt iets te veel gedronken, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die ze dan binnen een paar tellen. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het FUST-team. Volgende week is

glas leeg, de laatste wordt getapt. Een chewbok die plots zwijgt.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de Marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

En het zo is het weer zondagmiddag. Maar morgen wordt het weer balen. Ja, dan is het weekend weer voorbij. Maar voordat je het weet, begint het weekend weer op dinsdagavond 9 uur natuurlijk.

heb gedraaid, hè. Rock and Roll and Love in het jaar 1975. Wat helaas de hitlijstje niet haalde hier in Europa. Tenminste, in Nederland wel eigenlijk. Dat moet ik er maar even bij zeggen. Lekker weer een bakje koffie of een lekker drankje erbij. We gaan straks nog even zuipen. Doen we ook met Rubber Robbie. Maar dat duurt nog wel eventje. Want eerst wordt het tijd voor niemand anders dan Captain Jack. Zometeen met Sordé. Maar eerst wordt het tijd voor een gouden ouwe. Hier in

steeds toch weer fijn, hè? De heerlijke, heerlijke hit. Niet uit de jaren 80 alleen, maar ook de 70 natuurlijk. Zo, deze uit 75. Een flinke zonhit was dat eigenlijk van de Candy States. Geschreven door David Crawford. Is dat niet die broer van, ja, zeg het eens, Wendy?

0: Het weer gerond voor een heerlijk feestje, dat wat ik al zei. Zometeen Blue met One Lava. Een echt nummer 1 hit geweest in Engeland onder andere. Maar wat dacht je van de OJ's? Vorige week draaide ik hem ook al eentje. Maar deze heb ik gekozen voor Yours to be my girl.
1: Peter van den Berg op iTunes Radio. Peter van den Berg op iTunes Radio.

0: Ja, dan moeten we wat wit schrijven natuurlijk, hè. Ik zou nooit meer dronken zijn. Nou, dan goed, ik heb daar geen last van, dus... Ja, hooguit Leo of zo. Nou, dat is van Ria Vallet natuurlijk, die versie. En de eerste was van Rubber Robbie Suipen. Na een remake van de Dolly Dots van Siertalaya. Zo, we zijn weer bijgebroken. Tijd voor 3 Madonna. Dan meteen horen we Madonna Lewis uit 1996. Met I Love You Always Forever.
1: Ah joh.
0: Uit 96 heb ik namelijk ook Donna Summer. Houd nou je mond eens dicht joh. I Feel Love, die krijgen we ook nog zometeen. Maar eerst wordt het tijd voor een gouden ouwe. Over Donna gesproken, hier in Tennessee.
2: Overal en altijd. We love music. Music. Je luistert naar Peter van den Berg. Op iTunes Radio.

0: Dit was uit 1980, Billy Idol hoorden wij. Of was het Billy Joel? Ja, je moet maar Billy Joel houden. Jawel, Don't Ask Me Why. Zometeen nog twee keer Billy. Ditmaal gaan we 86. To Be A Lover, krijg je zometeen te horen. Dat is van die enige echte Idol. Maar eerst wordt het tijd voor Billy Ocean. Want het is toch allemaal zo bitter zoet.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.

Zometeen de parelplaat krijgen we te horen van week 20. En dat is een lekkere gouden ouwe uit de 70's. Voorlopig is het nog zover niet. Zometeen gaan we nog een ijstapje maken naar Italië. Doen we met niemand anders dan André Bocelli. Hij krijgt gezelschap van Georgia. Ook uit 96 van hetzelfde jaar hebben wij Brandy. Zit in de app on my room. En deze gouden ouwe uit 1985 mag er ook altijd wel zijn. De lekkerste hit uit de jaren 80. Dit is Aretha. En ze heeft nog een achternaam ook.

0: nummer No More Talibomen. Werd geschreven door de Bierkies. Terwijl Barry, Robin en Maui Kim. Voor het aantrek van de film Saturday Night Fever. Terwijl de Bierkies als Tavares namen namelijk een verte op voor de iconische film. De uitvoering van Tavares piekte namelijk op nummer 32 in de US Billboard Hot 100. En plek 7 in de UK Zinderchart. In Nederland behouden het namelijk de tweede plek in de Nederlandse tipparade. Tavares, 1977, More Than a Woman. Parelplaat nummer 20. En omdat het vandaag moederdag is, gaan we natuurlijk de moeders even verrassen. En dat doen we met Genesis, met mama. En zometeen hoor je niet wat anders dan More Than a Woman niet, maar wel Meta Warlies. Dan heb ik het over de orchestral manoeuvres inderdaad. Hier is mama voor alle moeders.
1: Vertrouwd en verrassend. Vertrouwd en verrassend. Je voelt je thuis. Bij de gezellige zondagmiddagshow.

Ook heb ik voor jullie weer een heerlijk trio-blokje. En waar komt die vandaan? Natuurlijk de 70's. Zometeen die Detroit Sprinters. En we hebben Blondie voor jou. Maar eerst deze. Power of

uit. Ik denk dat je straks van me af bent van de jaren 70. Vergeet het maar hoor. Ik heb er nog één voor je gekozen. Lou Rawls zo meteen. En Betty Midler vandaag ook. En dit is Hot Chocolate.

onontzokkelijk was toen de tijd altijd maar goed in één ding eigenlijk. Hè? Het voortbrennen van het discogeluid. Pimple vechtte namelijk de band nog eens een keer in 1982. Wanneer Kill Crazy wordt uitgebracht. Het was de tweede single van hun zevende studioalbum. Mystery. Zometeen Bethany Midler. To Deserve You. Over servant gesproken. Vergeet je eigen nog steeds niet een drankje te doen. Hè? En je borrelplank, ja, die mag je van mijn bord nog even lekker bij blijven vullen. Maar het wordt de tijd voor de Lady Love. Hier is niemand anders dan de goedganse en de aardigste man van de wereld. Lou Rawls. I turn radio. Turn.

op Zenderhits. Die hoor je natuurlijk altijd hier zo op Uitil Radio. Have a time. En deze wordt natuurlijk een hele grote hit. Nummer 1 hit, voormalig. Ik heb het over MC Hammer.

Die komen uit Herpen. En die zijn sinds 1982 eigenlijk een beetje bezig. Wij zijn de dames van de frituur, het bananenlied en nog vele hits volgen. Maar ik heb ook gekozen voor de Canarie van Arie. Die is hartstikke leuk. Maar eerst wordt het tijd voor Sylvia's Morra. Ooit op de plaat gezet door Dr. Hoek. Maar ditmaal wordt het vandaag de Nederlandse versie. Ik heb gekozen voor Drukwerk.

0: En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze gezellige zondagmiddagshow. Op deze moederdag. We gaan er zometeen uit met de Hollies, met die air tot uit Bredden. Maar eerst komen de trams er nog even aan. We gaan nog even lekker dansen doen. Nog even de dansvloer op. The thing went to strings on my heart. Want de glazen is op. De borrelplank is leeg. Dat betekent dus nog een fijne zondag verder nog. En voordat je weet is het morgen weer balen. Want dan wordt het weer maandag. Ik zeg nog een fijne dag verder. Daag.
1: Ben je thuis, onderweg of op je werk? Geniet overal van de lekkerste muziek. Welkom bij de gezellige zondagmiddagshow op iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was te vergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. Toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe app.

zou helaas niet de eerste plaats halen. Maar wel een lekker liedje van Nena. Hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Komt op 21 mei 1983 binnen. Zou 7 weken in de top 40 staan en 9

Vibrander. Kom op 20 mei 1989 binnen, zo'n 5 weken in de top 40 verblijven. Hoogst bereikte positie, nummer 18. 5 plaatje Free van Stevie Wonder. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo want tot nooit meer op de Nederlandse radio, zoals deze plaat uit 1981. Van Thelonious Peer Monk. Fijn disco liedje uit die tijd.

zeker toen de tijd toen je nog lid was van De Dijk uit het voorjaar van 1989. Ik kan het niet alleen. Fijn liedje was dat. Net als een liedje wat we voor gedraaid hebben. Maar wie ook alweer? Zit wel op de lijst kijken hoor. Van Blondie natuurlijk in 1980. Call Me. En dit is zijn...

0: Want die had het origineel. En het werd allemaal geschreven en geproduceerd voor Kenny Rogers althans. Door Lionel Richie. En hij zou het pas in 1998 zelf op een album zetten. Maar wel erg mooi. En je raadt het al, Kenny Rogers is deze week...
1: Club Remember, Club Remember, Original.

Never Mind You, Club Remember Original, moet ik zeggen, van Kenny Rogers uit 1980. En werd inderdaad geproduceerd en geschreven door Lionel Richie. En daarvoor draaiden we de cover van William Wade, die dan niet weer geproduceerd door Lionel Richie, maar door iemand anders waarvan ik de naam even ontschoten is. Lady daarvoor van William Wade uit 1983. En hetzelfde jaar blijven we nog even hangen voor deze Alan Tani productie voor Leo Sayer.

dankzij de aflevering Den Murder Eine Kerze van Derek uit 1981. Daar werd het gebruikt als afsluitende muziek. En er was zoveel vraag naar dat hij werd uitgebracht. En hij stond van inmiddels alweer voor de tweede week nummer 1. Vorige week stond hij dus op nummer 1. In de zevende week inmiddels. Angel of Mine van Frank Duval. En we stonden nog meer in de lijst van week 19. De lijst van 9 mei 1981. Nummer 2 vorige week op 4 in de zevende week. Can You Feel It van de Jacksons. En nummer 3 stond vorige week op 6 in de vierde week. Making Your Mind Up van Bugsfish. De winnaars van het Eurovisie Songfestival van 1981. Andere mooie platen in de top 10 waren natuurlijk op nummer 4 Without Your Love van Roger Daltrey. Op nummer 7 One Night Affair van Spargo. Op nummer 9 You Better Your Bed van The Who. En nummer 10 stond 925 van Dolly Parton. En voor Frank Duval draaiden we ook nog het 1983. Leo Sayer met de Orchard Road. En dit is Frank Boeien met zijn groep.

voor je draaien. 1 miljoen sterren. Met een akelig actuele tekst van de Frank Boeijen Groep. En daarvoor draaiden we ook nog eens even kijken. Dead or Alive. Ik had hem verkeerd aangekondigd, maar gelukkig stond het allemaal in de goede volgorde. Met You, Spin Me Around Like a Record. En dan de opvolger daarvan, Lover Come Back to Me uit mei 1985. Van het titelloze album van Lionel Richie. Gaan we draaien, Lionel Richie. Uit 1983, You Are...

loze album van Tracy Chapman uit 1988, waar het Talking About the Revolution op stond en Baby Can I Hold You, Fast Car. De laatste van deze aflevering is van Guns N' Roses uit 1989 met Axl Rose en Slash natuurlijk.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Hey, fly boss, walk jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden.